0: En jeder weet je wat over dit en dat.
1: Ik mag Rapsfeld zo schön gehe, Zwolgen op de Dee, Kiewit op de Wisch, te middag schön Fisch.

heb nog geen beven, geen leven steigt in dien Gesicht. Dein Auge twitcht.